0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of agus ne schelte, et haar grillo or venulacte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en een shore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dark yon.
0: Rira.

0: on Talked and Show. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach, de quischchali,
2: ik jante misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, fall een moment voor in de credit of August Nischkelte, et haar grillo or venulachte, Margoel.
1: Veel er de ruches, een hoogteklo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcasts, on Wadden Darkion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteshooljacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliacht, de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credive August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira.